0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Uw bekendheid in de streek vergroten. Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen. Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Rockwalla production.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofiele en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en 1 Vallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of 1 Vallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert.

0: van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.

Alles uit de kast zingt de kast uit Friesland in 1993 en is daarmee gelinkt aan een ander nummer van de kast, wat collega Pieter de laatste keer in Link liet horen. En ik neem die kast vandaag over vanuit het thema in en uit de kast komen. Uit de kast komen, ofwel in goed Nederlands coming out, is een van de meest belangrijkste en soms moeilijkste momenten voor veel homoseksuele, bi- en transgender mannen en vrouwen. Ofwel, hoe en wanneer vertel ik mijn omgeving dat ik niet ben zoals de meeste mensen? Nou, zelf was ik 27 toen het voor mij duidelijk was dat ik homo was. Na een moeizame zoektocht, maar ik was ook blij toen het voor me duidelijk was. En vanuit die blijdschap en verliefdheid die er toen speelde, kon ik de boodschap goed overbrengen. Tot in de jaren 60 bleef homoseksualiteit een onderwerp waar mensen slechts fluisterend over spraken en waarbij de beestjes zeker niet bij de naam genoemd werden. Van de verkeerde kant of handjeklap begonia heette het dan eufemistisch. Nou, die sfeer werd treffend bezongen in het nummer wat ik zometeen ga beluisteren. Nadat de kast een eind heeft gemaakt aan dit nummer Alles uit de kast. Het heeft niks met het onderwerp te maken, maar het is ook wel weer heel toepasselijk, vind ik eigenlijk. Goed, treffend werd deze sfeer ook bezongen door de Beatles in You've Got to Hide Your Love Away. Want met dit lied wilde het kwartet heimelijk hun homoseksuele manager Brian Epstein een hart onder de riem steken.

0: Niet alleen Brian Epstein zat nog in de kast. Voor heel veel artiesten was het not done om voor hun geaardheid uit te komen. Waardoor sommige muziek een extra speciale lading kreeg. Neem bijvoorbeeld het nummer Mad About The Boy van Noel Coward. Coward was homoseksueel. Maar toen hij het nummer schreef was het 1932 en zijn platenmaatschappij weigerde het uit te brengen. Het maakt de cirkel rond, wetende dat dit nummer geschreven is door een homoseksuele man die elk woord van Mad About The Boy meende. Dat vertelde Diana Washington ooit eens in een interview. Dus ze was zich ervan bewust dat zij dit nummer wel kon zingen, maar dat het in de tijd dat het uitgebracht werd, dat het eigenlijk nooit gezongen kon worden door een man. Als je dat weet, dan luister je toch heel anders naar dit nummer. Mad About The Boy van Noel Coward. Deze uitvoering van Diana Washington is uit 1965.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: Je luistert naar Link. Elke zaterdag van 10 tot 11, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Het thema van Link vandaag is de kast. We zitten nu nog even in die kast en straks komen we uit de kast. Iemand die zijn hele leven in de kast is blijven zitten is Freddie Mercury, die eigenlijk Farrokh Bulsara heette, de frontman van Queen. Tijdens zijn leven ging wel het gerucht, maar zelf wilde hij daar nooit duidelijkheid over geven. En pas toen in 1991 bekend werd gemaakt dat hij aan AIDS was overleden, kwam hij als daardoor eigenlijk alsnog postuum uit de kast. En achteraf kan je zeggen dat veel nummers die eerder genoemde heimelijke boodschap had, denkend aan nummers als You're My Best Friend en I Want To Break Free. Maar dat nummer is eigenlijk helemaal niet door Freddie geschreven, maar door John Deacon. Ook wel heel bijzonder. In het nummer Lily of the Valley hoorde je Freddie's persoonlijke worsteling in amper 2 minuten. Freddie was deels geïnspireerd door de gelijknamige roman van de Franse schrijver Honoré de Balzac. De tekst zou daarop gebaseerd zijn, maar een ander verhaal over het nummer is meer van persoonlijke aard. Het zou namelijk gaan over de tweestrijd van Freddie over zijn geaardheid. Want op dat moment was hij nog in een relatie met Mary Austin, maar hij zou toen al hebben geworsteld met zijn homoseksuele gevoelens. Misschien is Tussen de Regels Door dat wel een van zijn meest persoonlijke nummers die hij ooit heeft geschreven. Welke artiesten zaten er nog meer in de kast? Wat dacht je van George Michael?

Nog altijd zitten er ongetwijfeld veel homo-artiesten in de kast. Noem maar eens binnen 10 seconden 3 bekende Amerikaanse zangers die openlijk homo zijn. Blijft stil. Ik bedoel maar. George Michael wachtte ook lang naar eigen zeggen om de boulevardpers bij zijn moeder weg te houden. En dit is Freedom uit 1990, een nummer dat hij eerst met Wham had opgenomen en waarmee hij later zijn echte vrijheid kon uiten.

Ah, dit is toch een lekker nummertje. Lang niet gehoord. Heerlijk om weer eens terug te horen hier in Link. Nog een Engelse zanger die er pas na lang draaikont ervoor uitkwam. Elton John. Iemand die in zijn lyrics wel heel braaf binnen de commerciële lijntjes bleef. Totdat hij in 1991 dit nummer schreef en uitbracht over de verliefdheid van een homotiener op een andere jongen.

Er zijn ook heel wat talentenjachten geweest waarbij de winnaar te horen kreeg dat het beter voor zijn imago zou zijn om niet uit de kast te komen. Will Young bijvoorbeeld, die het Engelse Idols won.

Ja, wat dacht je dan van de Nederlandse idols? Jim Bakker die won destijds, maar Jamal Lohman startte toen nog in de kast zijn carrière met dit nummer.

Nou, gelukkig is het met beide goed gekomen. Nou, als je dan zo in en uit de kast als onderwerp hebt in Link vandaag, dan kan er natuurlijk één man zeker niet ontbreken en dat is Robert Long. Dat is een boegbeeld van openheid. Al in de jaren 70 had hij groot succes met zijn album Vroeger of Later, waarin hij heel wat heilige huisjes omver schopte. Hij was openlijk homo en bezingt hier de relatie met iemand die ervoor kiest in de kast te blijven zitten.

Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg, ga je mee, zei je fijn.

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

maanden verstom je weer. Plotseling kom je weer, meestal alleen. Als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je. Troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan 's morgens weer aan? Dan ga je weer.

M.G. Schmid. Nou, die had ook lak aan heilige huisjes. Het woord fuck mocht bijvoorbeeld niet worden gebruikt van de omroepbazen. En dat wist ze dan weer meestelijk te tarten door voor de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster een liedje te schrijven over de fuck-fuck-fuxia. Oktober 1977. Toen ging de vierde grote musical van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink in première. En die heette Foxtrot. Het verhaal speelt zich af eind jaren 30 en bevat veel autobiografische elementen van Annie's eigen leven. De hoofdpersoon wordt, net als Annie zelf in die tijd, verliefd op een homoseksuele jongen. Ze wordt zwanger van een vriend van hem en ondergaat een abortus. Dit alles tegen de achtergrond van het opkomend fascisme en de naderende Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk gelardeerd met de kenmerkend ironische Annie-humor. Zelf noemde ze deze musical iets luchtigs met een afgrijzelijke ondertoon. De homoseksuele jongen werd gespeeld door Willem Nijholt. Een van Annie's liedjes die hij als zijn personage in die musical zingt is Sorry dat ik besta. Willem, in die tijd al jaren openlijk homoseksueel, merkte tijdens de try-outs dat er niet altijd positief werd gereageerd op het lied. Hij deelde dat Annie mee en ook dat hij het moeilijk vond om het te zingen. En Annie reageerde met niet zeuren jongen, je doet pionierswerk. En daar kon Willem het mee doen. Vandaag in de kofferbak dit nummer met uiteraard ook de originele versie van Willem Nijholt, maar ook die van Gerard Maarsakker en Paul de Leeuw en Simone Kleinsma die dit nummer als Annie zong in de musical Was getekend Annie M.G.

wij zijn een vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van C en A, altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld, Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt, sorry.

luistert naar Link. Dit is Link. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.

Nou, Els de Schepper uit België kwam op heel veel manieren uit de kast. Nikki Tutorials is een bekende YouTube-ster met miljoenen volgers. Ze laat in haar video's zien hoe je mooi kan opmaken. En ze was veel in het nieuws omdat iemand haar had proberen te chanteren met het feit dat ze ooit als jongetje was geboren en dus transgender was en daar was ze niet open over geweest. Uit de kast komen is dus nog niet vanzelfsprekend. Wat zou het moeten uitmaken van wie je houdt en waarom je daarop beoordeeld moet worden? Dat vraag ik me nog steeds af. En de problemen worden bijna altijd veroorzaakt vanuit religieuze fanatici en angsten. Het gaat toch om liefde? Met Same Love leverden

0: Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Maar over 40 jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij werd er al gezongen in Foxtrot. Nou, wat is er eigenlijk van deze droom uitgekomen? Is er veel veranderd in de muziekindustrie wat betreft in de muziek openlijk beleiden van wie je houdt? En is het belangrijk of iemand wel of niet uit de kast komt? Dat kun je natuurlijk ook afvragen. Er is nog steeds druk die platenmaatschappijen uitoefenen. Ze zijn immers bang dat de liedjes te exclusief zouden worden en mensen zich er niet in zouden herkennen. Terwijl er nooit wordt gezegd dat heteroseksuele liedjes exclusief zijn. Er zijn dus de afgelopen decennia wereldberoemde artiesten geweest die duidelijk hebben gezegd niet hetero te zijn. Bijvoorbeeld Elton John, George Michael, Melissa Etheridge en in Nederland herkennen we bijvoorbeeld Claudia de Breij. Nou, als homoseksuele zanger of zangeres moet je vooralsnog een keus maken of en in hoeverre je je geaardheid terug laat komen in je muziek. Eigenlijk is dit gegeven best opvallend, aangezien je als muzikant ook niet hoeft na te denken over of je wel of niet van zingt vanuit vrouwelijk perspectief als je vrouw bent of mannelijk perspectief als je man bent. Maar goed, vlak voordat Sam Smith in 2014 zijn debuutalbum Indie Lonely Hour uitbracht, kwam hij uit de kast. En toen stond hij dus ook voor deze keuze. Op zijn debuut geen liedjes over homoseksualiteit te vinden, omdat hij in deze periode aangaf geen woordvoerder of voorvechter van gelijke homorechten te willen zijn. Toch kwam hij er later achter dat hij eigenlijk ook niet aan het bespreken van dit onderwerp kan ontkomen, aangezien hij nou eenmaal een publiek figuur is en rolmodel. Hij omarmde zijn lot en op zijn album The Thrill of All komt het dan helemaal goed in de muziek, want dan komt hij volledig uit de kast.

Sam Smith was dat met Him. In de musical Rent spant het erom of de twee dames het met elkaar uithouden in Take Me For What I Am. Take Me Or Leave Me.

0: Dit is Link. Elke zaterdag van 10 tot 11 bij Ede FM.
1: Goed, even een soort conclusie die ik toch zou willen trekken. Gelukkig lijkt er dus een nieuwe generatie artiesten opgestaan die het niet langer stiekem over willen doen wie of wat ze zijn. In de videoclip bij Desire, bijvoorbeeld van Years and Years, mogen ook ho-labies vrijuit flirten. En over zanger Olly Alexander maakte de BBC onlangs zelfs de documentaire Growing Up Gay. En de populaire Troye Sivan is ook zo'n rolmodel. Hij begon op YouTube, zonder censuur. En nu kust en kietelt de 22-jarige Australiër in zijn clips heel wat af met andere knappe kerels. Nou, in onze land heeft Robert Long veel betekend voor de emancipatie. Daar heb ik straks al bij stilgestaan. En daarna heeft Paul de Leeuw dat stokje dus van hem overgenomen. U hoort hem straks al even in Sorry dat ik besta, maar ik sluit deze link graag af met een heel vrolijk, nietszeggende eigenlijk. Maar ik vond het wel leuk. Paul de Leeuw met een nummer uit 1992 als laatste plaat

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Welkom in het programma Mijn Dozijn. Op deze zaterdagochtend trouwens, het programma wordt ook herhaald op de zondagmiddag. En verder kun je altijd weer terugluisteren via Radio Gemist op onze site van Xon of van Eén Vallei Radio. Ik heb een gast vandaag in de uitzending die geboren en getogen is in Pijnakker. En Pijnakker is een dorp, inmiddels in al een grotere plaats nabij Delft. Haar vader was hoofdschoolmeester van een dorpsschooltje in Oude Leden. En dat is een buitengebied, buiten Pijnakker dus. En ook haar moeder was basisschoolleerkracht in het onderwijs. Ze komt uit een gezin met een oudere broer en zus, maar ze heeft later de middelbare school gevolgd in Voorburg, het Loo Voorburg, zo op de grens van Den Haag. Daar heeft ze VWO gehaald en toen is ze naar Wageningen gegaan, waar ze bosbouw heeft gestudeerd. Daarna heeft ze zich gespecialiseerd. Ze heeft allerlei diploma's gehaald op het gebied van theologie, pastoraat en levensbeschouwing. Ze is docent van de Hogeschool Larestein-Velp geworden, waar ze lessen gaf over natuur en natuurbeleving. Haar motto is eigenlijk de verbinding leggen tussen hoofd, hart en handen. Daar gaan we straks natuurlijk het een en ander over horen. In onze regio is ze sinds 2019 werkzaam in de ontmoeting in Bennekom, gelegen aan de Emmalaan. Ze is verbonden, deze ontmoeting. De ontmoeting is verbonden met de Vrijzinnigen Nederland, voorheen de Nederlandse Protestantenbond. En de ontmoeting is een plaats waar spiritualiteit en zingeving samenkomen, waar de gast van vandaag, Roos van Doorn, inspirator en voorganger is.

0: Here comes the sun. En hier zit ook Roos van Doorn. Alsof je zelf de zon bent, Roos. Zo stralend zit je hier voor mij in dit programma Mijn Dozijn. Jouw 12 nummers.
1: Ja, ontzettend leuk eigenlijk. Hele leuke vraag om te krijgen. Wat zijn jouw 12 favoriete nummers?
0: Ja, en hoe is dat proces gegaan bij jou? Hoe ben je tot deze 12 gekomen?
1: Ja, eerst dacht ik, god, 12 nummers. Dagelijks luister ik eigenlijk helemaal niet zoveel muziek. Het is bij mij eigenlijk altijd vrij stil. Dus ik dacht, oeh, kom ik er wel aan 12? Nou ja, je raadt het al. Uiteindelijk heb je natuurlijk veel meer dan 12 nummers.
0: Ja, ja.
1: Dus nou ja, dit zijn de 12 voor nu geworden.
0: Ja, en Here Comes the Sun. Waarom deze van de Beatles? Want de Beatles hebben zoveel gemaakt.
1: Ja, ik ben ietsje te jong om de Beatles echt meegemaakt te hebben. Mm-hmm. Maar dit nummer is denk ik tot mij gekomen via de sinaasappelsap reclame.
0: Nou ja, dat is, elke weg is goed hoor. Als het maar tot je hart komt.
1: Het is zo'n wonderlijk nummer. Altijd als ik dat hoor, word ik een beetje blij van. En het is zoiets, ja, het is ook iets heel moois. Het gaat een beetje over dat het toch elke keer weer een nieuwe dag is.
0: Ja.
1: En ik word er gewoon altijd instant blij van.
0: Dus, het is een mooi nummer. En ja, het is mooi, een van de beste nummers van George Harrison. Want je hoort zijn stem. En George Harrison heeft heel veel met India gehad.
1: Oh, kijk.
0: In zijn leven.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Wat
1: een mooi bruggetje.
0: Je hoeft ook niet alles te weten, maar je weet het wel. Dus een mooi bruggetje naar het volgende nummer.
1: Ja, Jai Ho. Ja. Dat is een nummer van A.R. Rahman. En die meneer maakt filmmuziek. En zijn filmmuziek vind ik vaak heel mooi. Dit nummer van Jai Ho komt uit Slumdog Millionaire. Maar hij heeft ook de filmmuziek gemaakt van The 100 Feet Journey. Mm-hmm. En als ik die film zit te kijken, dan denk ik gewoon gelijk, wauw, dit is mooie muziek. Zo mooi is zijn muziek.
0: Ja. Dus, ben je overigens ook een filmliefhebber?
1: Nou, niet in het bijzonder. Gewoon af en toe een filmpje.
0: Ja. Maar deze is dus blijven hangen. Deze filmmuziek.
1: Ja, zeker. Enorme levenslust straalt dit nummer uit, vind ik.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dan gaan we daarnaar luisteren. En daarna, over levenslust gesproken, hebben we een nummer van ABBA. Take a Chance on Me.

0: Ja, je luistert naar het programma Mijn Dozijn. En als gast tegenover mij zit Roos van Doorn. Trouwens, de techniek wordt verzorgd door Henk Gieling. We zitten hier gezellig met z'n drieën in de studio. En we hebben lekker geluisterd naar muziek van ABBA. Zo'n heerlijke meezinger. Ja. Roos, waarom dit nummer van ABBA?
1: Ja, nou, ik dacht, er moet in ieder geval iets van ABBA in. En dat het dit nummer geworden is, het was een close call van een heleboel anderen ook. Ja. Maar de muziek van ABBA vind ik echt iets bijzonders. Het is al zo oud en elke keer... Als ik dat hoor, ja, ik krijg altijd nog een beetje zo weer de vrolijke kippenvel ervan, zeg maar. Ja, en dus hoe ze dat gedaan hebben, ik weet het niet.
0: En ABBA was een groep die populair was in de 80 jaren. Ja. Dus dat was in jouw leeftijdsfase zo?
1: Ik was er ietsje te jong voor, maar we hadden wel een bandje, denk ik, wat we opzetten in de auto op vakantie. Juist. En dan is het zo'n bandje wat heel vaak draait en dan zakken die nummers er wel goed in, ja.
0: Ja.
1: In de tijd dat je eigenlijk nog geen Engels spreekt, dus dat is ook altijd grappig.
0: Ja. En het is vrolijke muziek.
1: Enorm, ja. Ja.
0: En nu Jason Mraz.
1: Ja, Three Things. Dat is een ogenschijnlijk blij nummertje als je alleen luistert naar de muziek. Maar hij zingt over, ik doe drie dingen als mijn leven instort. Ten eerste hartverscheurend huilen, want als ik dat niet doe, dan begint er geen nieuw hoofdstuk. Ten tweede, ik doe mijn ogen dicht en ik zeg dankjewel voor alle momenten in mijn leven. En ten derde, ik sta even stil, ik adem, ik buig me en dan sluit ik dat hoofdstuk. En dan zingt hij ook weer zo heel blij, drie kleine dingetjes. Maar het zijn natuurlijk helemaal geen kleine dingetjes, het zijn enorm grote dingen. En dat vind ik heel mooi, dat hij zo'n groot onderwerp zo licht kan brengen. Ja. Stef Bos heeft dat ooit een keer gezegd en die had het misschien wel weer van iemand anders. Dat de zware dingen in het leven moet je licht brengen. Nou, dat is Jason Mraz gelukt, denk ik, met dit
0: dat
1: nummer.
0: Dat is hem in dit nummer zeker gelukt. Is het zelf ook een optimistische man, Jason Mraz?
1: Ik heb geen idee, maar het moet haast wel. Want het hij heeft heel veel van dit soort nummers die licht klinken, maar waarbij hij wel eventjes dingetjes aantikt. Dat je denkt, oeh, ja, die heeft wel iets meegemaakt. Dat kan niet anders.
0: We gaan daar naar luisteren. En vervolgens hebben we dan Kermit met de Rainbow Connection.
2: There are three things I do when my life falls apart. Number one, I cry my eyes out.

0: De mooie kikkergeluiden waren dat van Kermit de Kikker. Ja. En, lekker vals en toch interessant, hè?
1: Ja, ik vind de Muppets echt geweldig. De Muppets films dan. En dat, jij vroeg net al aan mij, oh, dit is zeker uit je jeugd. Maar dit is uit mijn volwassen leven. Mm-hmm. En ik vind de Muppets films heel gaaf in hoe ze eigenlijk ook heel vaak levensvragen ook weer op een heel lichte manier aantikken. Maar ook weer echt met diepgang. En de Muppets vind ik gewoon heel erg grappig om naar te kijken. Dus dat sowieso. En ja, dit gaat dan over de Rainbow Connection. Voor mijn gevoel gaat het over het verlangen. Gewoon echt het diepe verlangen wat je kunt hebben. En dat je dat ook mag koesteren. Ook al mm-hmm. is het misschien niet helemaal rationeel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Diepe verlangens die je kunt koesteren. Ook al is het niet helemaal rationeel. Waar denk jij dan aan?
1: De liefde natuurlijk.
0: De liefde. Oké. Okay. Ja, ik denk, wat bedoel je nu? Maar
1: nou,
0: nee,
1: ik bedoelde toen ik dat zei niet iets in het bijzonder. Maar nou, wat ik bedoel is dat je je kunt verbinden daarmee. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat het is. Maar dat je je kunt verbinden met je diepste
0: Dat je kunt
1: verlangen.
0: Erkennen dat er een type verlangen is wat niet altijd kan worden beantwoord. Maar dat er wel is.
1: Ja, en dan sluit je je aan bij de Lovers and the Dreamers. Dus het gaat ook over grote verlangen naar wereldvrede en al dat soort dingen.
0: Ja. Ja. En muziek kan je daar zeker bij helpen.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: De volgende, dat is Brave.
1: Ja, dat is echt een ode aan jezelf uitspreken.
0: Kijk,
1: voor mij.
0: En dat doet Sarah Bareilles, als ik het goed uitspreek.
1: Klopt. En dat heb ik zelf ook wel echt moeten leren. Maar inmiddels denk ik, ja, het is eigenlijk over het algemeen heerlijk als mensen echt welgemeend kunnen zeggen, oh, zo voelt het voor mij. Of dit is wat ik het allerliefste doe. Of dit maakt me gelukkig. En dan zonder oordeel naar anderen die dat misschien anders willen. Maar echt trouw blijven aan jezelf. En dat jouw verhaal, hoe dan ook, er ook mag zijn. Hoe afwijkend dan ook. Of hoe verontrustend misschien voor de omgeving. Daar gaat het liedje over.
0: Ja. En hoe ben je op het spoor gekomen van dit nummer?
1: Ja, weet ik niet meer precies. Het komt dan per ongeluk voorbij.
0: Het
1: en dan opeens dan denk je, hé, dit is een gaaf
0: nummer.
1: En dan
0: ben je er gevoelig voor en dan pak je het.
1: Ja, en er zit ook een hele grappige clip bij. Met mensen van allerlei vormen en formaten die helemaal gaaf gaan dansen, helemaal vrij. Dat is echt super.
0: Nou, daar moeten de luisteraar maar eens eventjes klikken op YouTube. Bij dit nummer Brave van Sarah Bareilles. En daarna hebben we een Zweeds nummer van John Hendrik Fjällgren.

0: De laatste klanken. De laatste klanken. Ja, dit waren echt de laatste klanken. Eigenlijk zonder om er zo tussen te zitten, maar het gebeurde. Dit was een mooi Zweeds nummer. Niet in de Zweedse taal, maar ja, wat was het wel eigenlijk?
1: Ja, wat hij precies zingt heb ik pas later gehoord. In eerste instantie sprak dit nummer gewoon tot mij gewoon met de klank. Hè? Dus, en dat vond ik eigenlijk wel grappig, want meestal als ik nummers mooi vind, dan hecht ik wel aan wat er gezegd wordt en of dat mooi gezegd wordt en dat soort dingen. Maar hier heb je helemaal geen begrip nodig van wat gezongen wordt. Want er gaat gewoon recht je hart in. Dus dat is super, super gaaf.
0: Je hebt er geen woorden voor nodig, hè?
1: Nee, om het te begrijpen helemaal niet.
0: En dat heeft niet alleen met de muziek te maken. Ook de stem, het gebruik van de stem.
1: Ja, die keelklanken. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat kennen wij eigenlijk niet, hè? Nee. Maar dat, in de Scandinavische landen hebben ze dat wat meer, ja. Ja. Dus dat is super. Net zei je collega, jij gaat zeker vertalen waarover die zingt. Maar ik denk dat de vertaling gewoon is ouw. Dus dit is een lied voor als je pijn hebt.
0: Ja. Het heeft ook veel melancholie in zich.
1: Ja, ik heb laatst de vertaling wel gelezen hoor. Dus het gaat inderdaad over iemand die een vriend verliest aan de dood. Maar ook zonder dat je dat in je hoofd hebt, is het prachtig. Goed voor je hart volgens mij, om hiernaar te luisteren.
0: Ja, je kunt je helemaal verplaatsen in dit type muziek. En ik denk dat dat ook geldt voor de volgende. Dat is het koor Kantus.
1: Ja, die zit een beetje in dezelfde lijn eigenlijk. Ja. Ook Scandinavisch, ook die keelklanken, dat vind ik super mooi. En hier zit ook een hele mooie opbouw in het nummer. En dan komen de drums er op een gegeven moment mee, zo die aardeklanken. En hier gaan we een beetje van persoonlijk leed naar het leed van de wereld, zal ik maar zeggen. Kyrie, ontferm u. Ik denk dat onze wereld wel een beetje ontferming kan gebruiken.
0: Ja, jij bent inspirator, voorganger van de ontmoeting in Bennekom. En jij inspireert natuurlijk ook mensen en jij gaat hen ook voor.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, kun je daar iets over vertellen? Over je werkzaamheden voor de ontmoeting in Bennekom? Want het seizoen gaat straks natuurlijk ook weer beginnen.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is gelijk een hele grote vraag. Nu moet ik even snel kiezen. Ik kies eventjes voor de muziek. Dus in dat werk is muziek ook heel belangrijk. Ja. Dus muziek is ook echt een drager voor gevoelens. En als je met elkaar ruimte kan maken om dit soort stukken van het leven, wat het leven als mens nou eenmaal is, met elkaar ook kunt doorvoelen, dat heeft echt iets heel bijzonders. Dat is toch net anders dan dat je in je eentje thuis naar een nummer luistert, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus muziek kan ook tijdens bijeenkomsten heel verbindend.
1: Heel belangrijk
0: werken.
1: En heel verbindend. Ja, en vind ik ook heel leuk om op die manier naar muziek te luisteren. Want wat helpt op dit moment in een viering bijvoorbeeld om mensen te laten

0: Iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. De persoonlijke top 3.
1: Ja, de persoonlijke top 3 wordt heel formeel officieel aangekondigd. We zijn daarbij beland. Wat gaat zo'n uurtje sneller, Roos?
2: Nou, ontzettend. Ja, heel leuk.
1: Dat komt ook door de muziek, hè? Dan is tijd, krijgt opeens een andere dimensie.
2: Ja, heel mooi.
1: Zeker als het je eigen muziek is. En dit is jouw lijst. En we komen nu bij de top 3.
2: Ja.
1: Om het eventjes in hitparade termen te vertalen.
2: Ja.
1: Is het ook in die zin een lijst van nu komen de meest favoriete 3 stukken? Of
2: ja en ook nee. Dus ik zat te denken, eigenlijk is natuurlijk elk nummer staat op 1 op een ander moment in je leven. Dus als je heel verdrietig bent, dan heb je echt een verdrietig nummer. En dan staat die op 1, dan ga je geen blij liedje. En andersom. Hè. Dus elk nummer kan op 1 staan. Maar dit zijn wel 3 hele mooie. Ja.
1: Het is een meervoudig dozijn. We komen aan bij jouw nummer 3. Vertel daar iets over.
2: Ja, Spirit, dat gaat echt over de oerkrachten die er is, die je in jezelf kunt aanboren.
1: Oh ja, die hadden we inderdaad nog niet gehad. Dat is Beyoncé, nummer 4.
2: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel af en toe een beetje gedoetje. Die raak je wel eens kwijt. Nou, als ik dit nummer luister, dan voel ik hem weer. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk over de innerlijke stem die je roept.
1: Ja. Ja. Ja. Dat brengt je weer terug op je eigen rails.
2: Ja, zeker. En we hoorden het nog net voordat hij weggedraaid werd. Be one with the great I am. Zie ik ze dan. Dus ik hoor dan gelijk in de christelijke traditie de godsnaam. Hè? Ik ben die ik ben. Maar ik ben, dat echt gewoon zeggen, los van welke religieuze traditie dan ook, echt voelen ik ben. Dat is enorm bekrachtigend. En dat gaat niet over ego, maar juist dat je voelt dat er iets is wat er in je leeft. Dat is eigenlijk heel wonderbaarlijk. En dat je daar gehoor aan kunt geven. Nou, dat is wat ik voel bij dit
1: dat nummer. Is dan voelen in verbinding met de rest van de wereld.
2: Ja, ja.
1: Ja, na dus, deze korte stilte gaan we over naar de nummer 3.
2: Ja, ja van de Arvo Peert, Beatitudes.
1: Nou, dat is ook wel contemplatieve muziek, zoals het mooi
2: ik
1: heet.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, het gaat over hetzelfde, maar dan op een compleet andere manier. Ja. Het is heel ingetogen, heel veel dissonanten. En het lukt me niet altijd, maar als het me lukt om me hier echt open voor te stellen en me door al die dissonanten, door alles wat zo wringt, aan te laten raken, dan is dat iets heel kwetsbaars en heel heiligs eigenlijk ook.
1: Ja.
2: En het gaat over de zaligsprekingen van Jezus, waarin hij heel opmerkelijke dingen zegt, zoals zalig de verdrietige, de arme, wie er vervolgd wordt. En dan denk je hoofd meteen, zegt hij nou, dat kan je niet begrijpen met je hoofd. Maar als je naar deze muziek luistert, dan kan je het wel met je hart begrijpen dat daar iets in zit. En het allermooiste vind ik dan aan het eind het amen. Dat hele koor zegt dat helemaal volmondig. En amen is natuurlijk ja, dus ja zeggen. Hm. Nou, als je ja kunt zeggen tegen het leven waarin dit ook allemaal voorkomt, dat is pijnlijk en heilig en kwetsbaar en groots tegelijk. En dan dat volle orgel erachteraan als een soort van waterval,
1: Ja, mijn volgende vraag zou zijn, maar die is inmiddels al beantwoord. Waarom deze uitvoering?
2: Nou, hierom dus.
1: Hierom. Ja. En het is een uitvoering van het koor van de King's College Cambridge in Engeland. En het nummer heet The Beatitudes. En vervolgens horen we de nummer 2 van Emilia Jones. En zij zingt over de beide kanten. Both sides now.

0: De laatste pianoklanken sterven ook weer weg.
1: Ja, dan kan je alleen maar diep zuchten naar zo'n...
0: Ja, maar we hebben ook hier weer genoten van deze muziek. Van deze uitvoering ook, moet ik zeggen. Mozart,
1: ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, ik vind het prachtig hoe dit lied zingt over kunnen dromen, over de liefde en het leven. En dat het ook elke keer weer anders is. Dus de mooie en de pijnlijke kant van, dat je die allebei kunt zien. En ik vind het zo grappig. Eigenlijk zingt ze, ja, ik begrijp het nu een beetje beter, eindelijk. Maar tegelijkertijd, ik begrijp het nog steeds niet. Ja. Dus dat het in de essentie die dingen nog steeds een mysterie voor ons blijven. Dat mag. Dat het gewoon een geheim mag zijn. Waar je misschien soms dichterbij komt in je leven en dan weer vanaf beweegt. Something's lost and something's gained in living every day. Ja.
0: Het is wel mooi, hè? Het is een oud lied van Joni Mitchell. En het speelt altijd en zal altijd blijven spelen. Dus het is echt wat je noemt een evergreen.
1: Ja, ja, prachtig. Ja.
0: Emilia Jones was dit. En ja, Roos, we hebben een hele mooie uitzending gehad. We sluiten straks af met jouw nummer 1, om het zo maar te zeggen. Wat mij opvalt aan jouw lijst, dat het en gevarieerd is. Zowel de wat lichtere popmuziek als ook klassieke muziek. Wat verder ook opvalt, geen enkel Nederlands stuk zit erin. Wat betekent dat?
1: Ja, dat ik er toevallig niet aan gedacht heb om Akda en de Munnik ook er even bij te pakken.
0: Oh, en welk nummer zou je dan willen horen? Ja, niet dat we dat nu doen, maar... Nou, jij bent een fan van Akda en de Munnik.
1: Nou ja, even kijken. Ze hebben zo'n nummer, dat gaat over de wind, die hem steeds vooruit... daar kan ik nou even niet opkomen, nou zit dat andere nummer in mijn hoofd. Maar...
0: maakt ook niet uit. Akda en de Munnik,
1: die vind ik ook
0: een
1: prachtig.
0: Leuk, duo.
1: Ja,
0: juist,
1: zeker.
0: Juist.
1: Zeker.
0: En als je thuis bent, wat voor type muziek laat je dan horen? Welke muziek vind je mooi naast deze muziek?
1: Ja, dus bij mij thuis, je zei het al eventjes, eigenlijk vaak stil.
0: Ja.
1: Als ik muziek opzet, dan heb ik wel echt een bepaalde stemming, zeg maar. En dan zoek ik daar muziekje bij wat daarbij past. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat gebeurt af en toe, maar niet altijd heel vaak. En zeker niet standaard als behangetje. Ja, een enkele keer.
0: Nee, dat is wel leuk dat je dat zegt. Muziek is voor jou geen behang.
1: Nee.
0: Muziek is echt een voertuig om ervoor te zorgen dat, zoals jij dat zo mooi zegt, hoofd, hart en handen kunnen samenvallen.
1: Ja, het helpt echt om de dingen te kunnen doorvoelen. Ja. Ja, zeker.
0: Geen behangmuziek. Je hebt niet de radio gewoon op de achtergrond.
1: Nou, een enkele keer. Als ik heel lang ga koken in de keuken of zo. Of ik heb een klusje wat een beetje meditatief is. In de zin van veel herhaling en langdurig. Dan is het fijn om een beetje arbeidsvitamine op te zetten. Maar,
0: ja. Nu, de laatste. De spelsongs.
1: Ja. Dat is een zegen. Het leek me wel mooi om daarmee het uur af te sluiten. En het gaat over de natuur. En over hoe kostbaar die is. En hoe de moeite waard om te leren kennen. En dat je in de natuur ook steeds aspecten van het leven en van jouw eigen leven eigenlijk tegenkomt. En dat is voor mij ook iets heel belangrijks. Dat ik weet en me daarmee blijf verbinden. Dat ik daar onderdeel van uitmaak. Dat we niet zo anders zijn. Een lied vol verwondering over het leven hier op aarde.
0: Juist. Een heel diep besef. En daar sluiten we dus mee af. Ik dank Henk Gieling en natuurlijk onze gast van vandaag, Roos van Doorn. Volgende week is er weer een Mijn Dozijn.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 231. En op techniek vanavond, hij is weer terug. Den Haag, Schift aan Ede, Marcel Moerman.
1: Ja, goedenavond hoor.
0: Ons landje heeft een aantal plekken waar de muziek in iedere porie van de stad zit. Volendam is er één, maar zeker ook de plek waar de roots van Marcel liggen. Ja. Beatstad Den Haag.
1: Yes.
0: En we duiken vanavond in de vele muzikale pareltjes die daar vandaan komen. Marcel, ik heb er zin in. Zullen we gaan beginnen?
1: We gaan zeker beginnen.
0: Dan gaan we dat

0: Harry Jekkers, cabaretier en zanger van het Klein Orkest, creëerde een alter ego, Harry Klorkestein, wat een anagram is van de letters die Klein Orkest vormen. Om zo een ode te brengen aan zijn stad Den Haag. En dat is de stad die wij vanavond in de spotlights zetten. En een stad waar wat in het water moet hebben gezeten en nog steeds zit, want de muzikale passie blijft daar maar pareltjes van bands afleveren. En ik kan u ook even melden, de zonne-eclips is er eentje zonder soundtrack, dus prima dat je met je brilletje omhoog gaat lopen turen, maar zet ons dan lekker gewoon aan als muzikale ondersteuning van het geheel.
1: Want dat duurt toch vrij lang.
0: Precies. Marcel, als jij terugdenkt aan Den Haag en de tijd die jij daar hebt doorgebracht,
1: zeker.
0: Welke muzikale herinneringen komen er dan bij jou boven?
1: Ja, Colonering, Direct, ik heb ze maar even opgeschreven, Shocking Blue, Earth and Fire, Doe Maar.
0: En wat was de muziek echt gewoon, kwam jij bijvoorbeeld, was er veel muziek in cafeetjes die je hoorde in die tijd? Nou, was er een leuke tent waar je altijd naartoe moest?
1: Nee, want we hadden een eigen discotheek. Ja. Dus elke zaterdagavond, vrijdagavond gingen wij naar scholen, voetbalverenigingen. Een club van 5 man, ik heb het wel eens eerder genoemd in dit programma, Oebidoebi heette het toen de tijd.
0: Ja.
1: Dat was sjouwen, neerzetten en vooral lol maken en muziek draaien. Dus,
0: wat wilde Hagenese horen van jullie?
1: Ja, gewoon de top. De top 40.
0: Het was niet zo dat ze heel erg zeiden van het moet wel een beetje met een Haagse achtergrond zijn.
1: Nou, misschien dat het wel eens op een voetbalavond of zo gedaan werd, denk ik. Maar over het algemeen is het gewoon wat erg leeft op de radio.
0: Ja, het was wat dat betreft waren de jongeren in Den Haag net als al die andere jongeren.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat van Haagse bodem komt, is toch wel heel erg leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En het is veel. Een klein deel gaan we ook van de namen die jij noemde gaan we aanboren vandaag. Nou zeg ik aanboren. Dat komt omdat ik het ook zie staan in mijn script. Dus dan daar ga ik altijd een beetje mijn hoofd rare dingen doen. Maar de muzikale bron in Den Haag werd voor het eerst aangeboord, namelijk door de Indo-gemeenschap daar. In Indonesië pikten veel lokale jongeren de rock'n'roll muziek op die door Amerikaanse zenders werd aangeboden aan de soldaten die in de Pacific gelegerd waren. En een deel van de jongeren verhuisde vanwege de repatriëring naar Nederland en maakte daar de Indo-rock groot. En zeker in een plaats als Den Haag. René Nodelijk was de spil van René en his Alligators. En die zijn ontstaan vanuit een Indische kunstkring, opgericht in café-restaurant Den Hout in Den Haag. En René zou uiteindelijk gitaarles gaan geven aan heel veel van de gitaristen uit de beatbands uit de latere jaren 60 en de begin jaren 70. Dus we beginnen onze muzikale reis met een live opname uit 1962, opgenomen in Den Haag. Hier zijn René en his Alligators met The Alligator Twist.

Renee's Alligators die kwamen uit 1962 en dit waren de Jumping Jewels. En dit komt uit 1964 van het album A Tribute to Malaysia. Nona Nona Zamang Sekarang. En de Jumping Jewels is een typisch voorbeeld van zo'n die hele succesvolle Haagse Indo-rock scene, zeg maar. En je kent ze misschien ook, want ze waren de begeleidingsband van Johnny Lyon. En die kent u misschien wel weer van zijn hit Sofietje met een rietje op een Amster. Nou, dat zal ik maar zeggen. Ja, lieve luisteraars, al die Indo-rockbandjes waren de inspiratie voor de vele nederbeatbands die uit Den Haag kwamen. Zoals bijvoorbeeld The Motions, die op 8 augustus 1964 het voorprogramma van de Rolling Stones mochten doen voor hun optreden in het Kurhaus in Scheveningen. Hun grootste hit werd in 1965 geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen. En die zou dat later nog eens voor een andere hele bekende band uit Den Haag doen. Met die hele kenmerkende stem van zanger Rudy Bennett zijn hier de Motions met Wasted Words.

0: andere grote hit van Shocking Blue. 1970 was dit een single, Never Marry a Railroad Man. Robbie van Leeuwen verliet al in 1967 The Motions om een bandje op te richten waarmee hij meer internationaal succes kon gaan najagen. Shocking Blue. Waarvoor hij eerst Barry Hay vroeg als zanger, maar die bedankte. Dus werd het een zangeres, Mariska Veres. En eventjes voor u, en dat u weet wat de link is met Marcel. Marcel heeft één straatje verder gewoond dan Mariska.
1: Ja, zij woonde volgens mij bij mij om de hoek in Rijswijk. Ja.
0: En wij hebben het vermoeden dat jouw puberbrein ontwaakt is doordat je haar af en toe zag fietsen naar de ouders toe.
1: Precies. Ja, het is niks geworden, maar goed.
0: Mariska Veres, wereldberoemd in Nederland als de zangeres van Shocking Blue. Vanuit de band Shocking Blue schreef onze grote vriend Robbie van Leeuwen de eerste wereldhit vanuit Den Haag. Of in ieder geval de eerste grote hit in Amerika voor een Nederlandse, of zullen we zeggen een Haagse band, namelijk Venus. Maar ook deze tweede grote hit van de band werd geschreven door Robbie van Leeuwen en mocht er zijn wat mij betreft. We gaan chronologisch even iets terug in de tijd. Want er kwam werkelijk een stortvloed aan succesvolle nederbeatbands uit Den Haag. Wat te denken van de band die van toen al producer Peter Koelewijn hun eerste kans kreeg om een single op te nemen. Dat was in 1966 en in datzelfde jaar scoorden ze ook gelijk hun grootste hit. Ik heb het over Q65 met The Life I Live.

0: De oplettende luisteraar hoorde gewoon vader Jacob erin terug. Group 1850, Mother No Head was de single uit 1967. En Group 1850 was een van de meer psychedelische bands uit de nederbeat scene van Den Haag. Ze ontstonden uit de Haagse band De Klits en maakten muziek van 1966 tot 1976. Dat is 10 jaar dus. Tegenwoordig is Voorburg zowat een wijk van Den Haag, maar ik kan me voorstellen in 1961, toen Hans Vermeulen er de band oprichtte die uiteindelijk bekend zou worden als Sandy Coast, was het denk ik nog een dorpje dicht bij Den Haag. Klopt dat, Marcel? Was het een soort lunteren ten opzichte van Den Haag?
1: Nou, het lag dichter bij elkaar al.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Altijd al een voor.
1: Ja, altijd. Je fietste van het ene naar het ander.
0: Het is gewoon altijd al een soort van wijk van Den Haag geweest, hoor ik net. De Sandy Coast, ze vallen hoe dan ook onder de Haagse bands. En dit is een van hun grootste hits. Hier zijn de Sandy Coast met Capital Punishment.

rock, pop, psychedelica. Het vond allemaal haar weg in de Haagse nederbeat scene. Maar ook zeker de blues. Niet in het minst via Living Blues en hun Wang Dang Doodle uit 1970. Samen met QB and the Blizzards waren in die tijd Living Blues en hun de allergrootste bluesbands in Nederland ever ooit. We gaan naar de twee grootste Haagse band, lieve luisteraars, die uit die nederbeat periode kwamen. En dan gaan we beginnen met de band rondom de Haagse Christina Henrietta Kaagman, beter bekend als Journey Kaagman. Ze werd geboren op 9 juli 1947 en onlangs op 31 juli 2026 overleed deze beroemde Nederlandse zangeres, die naast zangeres van Earth and Fire ook directeur was van Stichting Konamus en later Stichting Buma Cultuur, waarin ze zo ontzettend veel betekend heeft voor alle Nederlandse artiesten. Het volgende nummer is een eerbetoon aan haar en aan de grote vrouw die zij was voor de hele popcultuur in Nederland, maar zeker als zangeres van Earth and Fire. Hier is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Ja, misschien wel van hun allerbeste, allergrootste, meest verkochte, bekendste album ooit, Moon Tan uit 1973. De Golden Earring met ja, die wereldhit Radar Love. Ze mochten uiteraard niet ontbreken. Ze zijn denk ik het grootste exportproduct uit Den Haag, maar ook gelijk het grootste wereldwijde succes uit Nederland op muzikaal gebied. En wie denkt dat ze vooral lekker in hun eigen tempo met de rest mee opkwamen, die zit ernaast. Want tegen de tijd dat de Earring dit opnam, hadden ze al voor heel veel van de bands die u al voorbij heeft horen komen geproduceerd of meegespeeld op de albums of nummers geschreven. De Golden Earring was niet alleen zelf heel groot, maar zat ook zo diep in de Haagse muziekcultuur verweven dat ze ook veel andere acts uit hun geboortestad meehielpen om groots te worden of groots te maken. Ja, ik zei net tegen jou, we hebben de Long Versions uitzending gedaan. Daar kwam ook Golden Earring voorbij. En dan probeerde ik altijd de meest logische keuze juist te ontwijken. Maar als je een uitzending over Den Haag maakt, dan moet Radar Love.
1: Dan is dit hem wel.
0: Dat is toch wel.
1: Ja, eens.
0: Dit is Den Haag heeft zijn eigen volkslied, geloof ik. Maar als dat het niet was, dan kon dit het wel worden, toch?
1: Ja, eens.
0: Ja.
1: Maar je kent ook het gezegde van de Hageneest, waarom het een ooievaar heeft als symbool.
0: Nee, heeft dat dan te maken met die ooievaar op de Vijverberg?
1: Waarom? Nou ja, geef het. Hij zal ergens moeten landen ja. In Den Haag.
0: Ja.
1: Maar het is ruim in de veren en een grote bek.
0: Ja. Ja.
1: Dat is toch wel typerend, de ooievaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zag pas een filmpje voorbij komen over een echte Hagenees met zo'n matje achter in de nek, mooi. Die werd geïnterviewd en er werd een vraag gesteld, Amsterdam of Rotterdam? Hij zei, doe dan maar Rotterdam. En toen had hij mijn hart ook al gestoken.
1: Ja.
0: Ja, lieve luisteraars, het Nederbeat tijdperk, daar kwam natuurlijk ook een eind aan. En dat was zo'n beetje, zeg maar, eind jaren 70. Toen stopte dat met populair zijn. En al die Haagse bands die dus eigenlijk allemaal een cultuur hadden neergezet waarin je heel makkelijk zo'n Nederbeat bandje kon beginnen en elkaar ook helpen om groots te worden. Die moesten ineens zich gaan mengen in heel veel andere muziekstijlen die hip en trending waren. Want de jaren 80 kwamen eraan. En we weten allemaal dat dat was heel iets anders dan de jaren 70. Ik heb straks in de tweede uur nog heel veel meer bands uit Den Haag. En dan gaan we ook een beetje chronologisch verder. Dus worden ze ook steeds wat moderner voor de jonge mensen die luisteren en denken, Harry, kan je nou alleen maar oude meuk draaien? Nee, er komt straks ook nog hele moderne spul voorbij. Maar we gaan afsluiten met zo'n band die gewoon feilloos zijn eigen weg vond in die nieuwe muziekstromingen van de jaren 80. Met een kale zanger, ik ben zijn naam even kwijt, maar een hele kale kop had hij. Nee. Dat gaan we u in het volgende uur vertellen, ja. Hoe die ook alweer heette. Ik heb het over de band Grupo Sportivo. En die hadden in 1979 een single waar ze zich heel lekker afzetten tegen de disco. Dat zou je niet denken als je de titel hoort. Hier is Disco Really Made It.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: De eerste keer dat wij van Starzone 45 hoorden was met deze single met de Beatles medley. De Hagenees Jaap Eggermond was niet alleen de tweede drummer van de Golden Earring van 1965 tot 1969, maar als producer ook de man achter Starzone 45. Door Nederlandse artiesten bekende deuntjes opnieuw laten inzingen en die tot medleys mixen. En zo creëerde hij een wereldwijd hitfenomeen. En hoewel hij met de Earring nooit de nummer 1 positie in de USA haalde, die deden dat met Cesar Zuiderwijk, lukte het hem met dit concept wel, Starzone 45. Jody Pijper, die doet dat bekende Starzone 45 zingen. Dat is een hele kenmerkende stem. En wat moet ik nog even terugkomen op, hoe heet nou die zanger van Groep Sportivo, waar we het eerste uur mee eindigden. Oh ja. Hans van den Burg. Inmiddels komt de zon weer terug, lieve luisteraars. Zie, hij heeft ons niet verlaten. Blijf lekker luisteren, gewoon naar de radio. En als je af en toe nog wil kijken hoe hij terugkomt, prima. Doe je ding. Marcel, jij kent de playlist. Van alle bands die we vanavond draaien, wil ik graag horen van jou, jouw persoonlijke top 3 in willekeurige volgorde.
1: Ja, nou, dan heb ik Golden Earring.
0: 1.
1: Direct.
0: 2.
1: Anouk.
0: 3. Ja, dan weten de mensen al 2 die nog moeten komen.
1: Ja.
0: Maar dat mocht ook, want daar heb ik het voor gevraagd. Als jij hoort dat een bandje uit Den Haag komt, gaat er dan automatisch de oren iets wijder open?
1: Dan word ik wel nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat prikkelt
1: dat meer
0: nog steeds.
1: En dan, ja, je gaat dat toch een beetje omarmen. En dan hoop je eigenlijk dat het zo blijft.
0: Ja.
1: Dat is wel de must.
0: Ja, ja, ik denk dat ik weet inmiddels wat er vandaag de dag nog uit Den Haag komt. Wat er ook in dat water zit, het is nog niet opgedroogd, kan ik je zeggen.
1: Nee, dat hoop ik ook. En anders loop ik vooruit op jouw programma. Dus dat komt dadelijk wel.
0: Nee, ja, ik kom bij je terug. 100%. Ja. Lieve luisteraars, de jaren 80 en 90 leverden heel veel bands af uit Den Haag die, wat mij betreft, zwaar ondergewaardeerd bleven. Zeker als je het vergelijkt met de Nederbeat-periode die we al gehad hebben, of de artiesten van vandaag de dag. Maar vanavond gaan we ze zeker belichten, want dat verdienen ze. En dan gaan we beginnen met een new wave band, de Urban Heroes, die niet alleen nationaal, maar ook internationaal 3 hitsingles en 3 hele succesvolle en overigens ook hele goede platen afleverden. En die gingen niet alleen met Herman Brood en de Earring toeren, maar ook met internationale grootheden als Joe Jackson en de Stranglers bijvoorbeeld. Nou, dan moet je toch wel wat gepresteerd hebben. Dit was hun eerste hitsingle. Hier zijn de Urban Heroes 1980 met Get It.

We zijn inmiddels aanbeland in 1986. Drie van de leden van Urban Heroes startten in 1985 de band Boom Boom Mancini. En die naam kwam van de bijnaam die professioneel bokser Ray Mancini had. Ze werden een van de meest ondergewaardeerde bands uit Den Haag ever, wat mij betreft in ieder geval. Geproduceerd door George Kooijmans en Barry Hay, daar heb je ze weer. En op deze hit-single geassisteerd door niemand minder dan Bertus Borgers. Deze band had zo ontzettend veel meer verdiend. Maar veel verder dan dit hitje kwamen ze helaas niet. En vanaf 1989 ging de aandacht van de drie weer vol op Urban Heroes. Een band die je qua naam misschien uit het zuiden des lands zou verwachten, maar die toch echt uit Den Haag komt. Een heerlijke en eerlijke rockband. Vandaag de dag bestaande uit zanger-gitarist Henk Korn, bassist Peter Konings en drummer Henk Jonkers. Ik heb het over Hallo Venray en hier zijn ze met Slow Change.

0: Van het album Meer uit 1999 hoorde je Grof Geschut met Moe. Van 1997 tot 2002 probeerde de Nederlandstalige rockband Grof Geschut mee te liften op het succes van bands als The Scene, The Dijk, The Truck and the Keks. Of van latere adepten, Bluff, The Kast, Volumia. Maar op een of andere vage reden is het ze uiteindelijk nooit gelukt. Terwijl hun liedjes wat mij betreft niet onderdeden voor die van eerder genoemde bands. En ik heb alle twee hun cd's in de platenkast staan. Maar het had deze uitzending nodig om mij te realiseren dat Grof Geschut gewoon onder de Haagse bands valt. Dit waren twee blokjes van twee die wat minder belletjes deden rinkelen bij jou.
1: Ja, zeker de laatste die kende ik niet.
0: Nee. Maar het past toch wel allemaal een beetje in die Haagse mood, sfeer.
1: Ja.
0: Een beetje rock and roll.
1: Precies.
0: Lekker, ja. Want we gaan nu, denk ik, naar nummers van bands die jij genoemd hebt. Dus dan moeten ze ook wel gewoon bekend zijn voor jou. Nee, als je dit niet kent. Want, lieve luisteraars, welke succesvolle Haagse act hielpen de lokale muziekscene dan wel het nieuwe millennium in? Die zijn er zeker. De Haagse Anouk Theeuwen wordt in 1995 opgemerkt door Alfred Lagarde. Die mixt voor haar een paar demo's en die komen weer onder de aandacht van Barry Hay, zanger van The Golden Earring, daar is hij weer. Hij ziet haar zingen op het Zeehelden Festival in Den Haag. Bekend festival, Marcel? Zeehelden Festival?
1: Nee, zeg maar ook niks. Oh.
0: En besluit een nummer voor haar te schrijven samen met George Kooijmans. En dat nummer wordt Mood Indigo. En vanaf daar gaat alles fast forward met Anouk. Ze tekent bij Dino Music haar eerste platencontract en brengt in 1997 haar eerste single uit van haar debuutalbum Together Alone. En de rest, zoals ze zo mooi zeggen, is historie.
1: Precies.
0: Hoe zeg je dat op zijn Haags? Historie.
1: Historie?
0: Weet ik veel.
1: Nee, dat kunnen wij niet even nadenken.
0: Ik denk dat iedereen het volgende nummer kent en zo niet, dan moet je even onder de steen vandaan kruipen waar je onder gezeten hebt. Hier is Anouk met Nobody's Wife.

Anouk is Kane, zo'n typische band die de Haagse muziekscene het nieuwe millennium in hielp. Rain Down On Me van het album What If uit 2003. In 2025 viel het doek definitief voor deze hele grote Haagse band. Ooit ontstaan in 1998 toen gitarist Dennis van Leeuwen met zijn reggae-bandje optrad in de strandtent van zanger Dinant Woesthoff. Ze raakte aan de praat en al gauw was Kane geboren. Ze werden vaak vergeleken met U2, maar misschien wel vooral omdat ze U2 coverden tijdens hun Marlboro Flashback Tour. Weet je dat nog, dat we Marlboro Flashback Tours hadden? Sowieso een sigarettenmerk die concerten promoten. Dat kan tegenwoordig ook absoluut niet meer. Nee. Dit nummer, Rain Down On Me, was ongetwijfeld hun meest herkenbare hit, denk ik. Lieve luisteraars, we hoppen nog even bijna 20 jaar verder in de tijd. Want vandaag de dag zijn Haagse bands weer helemaal hot and happening. Sinds 2019 vormen Boas Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen de nederpopband Gold Band. Met voorlopig deze megahit uit 2021 als absoluut hoogtepunt. Hier is een noodgeval.

0: Oh, ja, stop. Dat is...
1: Oh, we zitten mij te veel te praten.
0: Ja.
1: Mag je deze eerst even uit? Want dan moet ik nog wat over vertellen ook.
0: Ja, we zijn nu denk ik helemaal van ons apropos.
1: Ja, nou dat komt... Dit is zo'n, wij zijn niet van de rap. En rap schijnt ineens heel erg spontaan te moeten stoppen.
0: Dat zie ik ook in de tekst staan. 0 seconden over.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je wel opletten, hè.
1: Dit is niet ons ding, lieve luisteraars. Je hoorde Frenna. Tenminste, voordat dat andere nummer begon, hoorde je Frenna met Paparazzi in een single uit 2024. En Frenna is de artiestennaam van rapper Francis Eduzij uit Den Haag. En rap is niet mijn ding, dat zei ik net al. Maar qua populariteit mocht hij in de lijst van vanavond absoluut niet ontbreken. In 2015 was hij bijvoorbeeld winnaar van de popprijs op Noorderslag. En dat word je niet zomaar. Oké, lieve luisteraars. Ik wil nu even met u naar een Haagse band die absoluut niet bekend is bij het grote publiek. Maar die dat volgens mij wel zou moeten zijn. Dus ik ga nu gewoon een stukje onbeschaamd zitten pluggen. Sinds 2009 bestaat de rockband Soul Sister Dance Revolution uit Den Haag. Ze traden ooit op in De Wereld Draait Door en stonden in het voorprogramma van bijvoorbeeld Imagine Dragons. Daar gaat iemand aan. Daar gaat iemand aan, zie.
0: Nou ga ik aan. Ja.
1: En hun debuutalbum Playground Kids werd geproduceerd door Direct-bassist Bas van Wageningen. En toch kennen de meeste mensen deze band nog niet. Na vanavond hopelijk in ieder geval een paar mensen meer. Want deze band verdient volgens mij echt een grote doorbraak. Ze hebben een internationale sound, hebben een eigen geluid en ze zitten vol Haagse brani. Dus zeg ik, oordeelt u zelf. Hier is Soul Sister Dance Revolution met Hearts.

0: Soul Sister Dance Revolution van het album Playground Kids hoorde je Hearts. Marcel, mag ik jouw wijze oordeel hierover? Goed bandje?
1: Ik zou zeggen vooral doorgaan.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En dat dit in het voorprogramma van Imagine Dragons vind ik ook heel logisch als je dit nummer hoort.
1: Zou ik er ook heen gaan.
0: Ja, hè?
1: Nee, erg lekker.
0: Ja, dat dacht ik. Dan is het tijd voor de Haagse grootheden van vandaag de dag. Het moment waarop Marcel reikhalzend naar uit heeft gekeken. Er zijn weinig bands, lieve luisteraars, die kunnen claimen dat ze net zo groot zijn als de Golden Earring. Maar Direct, met de Edenaar Marcel Veenendaal als frontman, is hard onderweg om dat te kunnen gaan zeggen. Hier zijn ze uit 2022, Direct met Through the Looking Glass.

0: Tom Jeu, Multicolor, 2022. En dat is een Haagse band voor de huidige generatie, die van Angelina van Hunnik, zullen we maar zeggen. Onder leiding van Camille Meijerzonne heeft deze band in een hele korte tijd de harten van jonge muziekliefhebbers, festivalgangers en DJ's in Nederland veroverd. En terecht. Marcel, ik ga jou eerst even bedanken. En ik wil weten, heb jij genoten van deze muzikale trip door jouw hometown?
1: Ja, ik vond het een heel leuk item eigenlijk.
0: Ja, hè?
1: Dus zoek nog eens een paar steden op.
0: U heeft genoten, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar deze was wel een heel beetje speciaal voor jou, hè?
1: Ja.
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan staan Peter en ik stil bij de vele muzieknummers die de gruwelen van de oorlog beschrijven. Om van ons uit nog maar één keer dat o zo belangrijke statement te maken. Make love, not war. Of misschien make music, not war. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met dezelfde Hagenees als waar we mee begonnen, Harry Jekkers. Zijn bandje Klein Orkest hield het midden tussen nederpop, cabaret en kleinkunst. Verantwoordelijk voor prachtige nederpopklassieker Over de Muur, maar zoveel meer moois ook. Hier is Klein Orkest met Later is al lang begonnen.

0: van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
6: Voor jou en mij. Eén Vallei.
7: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ook in deze aflevering weer bekend en iets minder bekend door elkaar. Ja. En afgelopen week kwam daar ook het bericht van het droevige overlijden van Journey Kaagman van de Nederlandse band Earth and Fire. Als liefhebbers van de muziek uit die tijd kunnen we natuurlijk daar niet omheen. Daarom wat extra aandacht voor die band en Journey. En we beginnen met een nummer 3 notering van ze uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

De regendans van de Temptations, 1967, I Wish It Would Rain. En ik sluit me daar helemaal bij aan. Wat een ellende in die droogte. Alice Cooper, ja, dat was een bekende zanger die ook al een aantal mooie hits had. Onder andere Schools Out. Nou is het een beetje later, vakantie zijn nog weer bijna afgelopen. Gaan toch maar draaien.

Roberta Flack en Donny Hathaway. Dat was Where is the Love? En dan zijn we toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Nou ja, bekend van onbekend. Wild Thing van de Trucks was een nummer 5 notering in 1966 voor deze Engelse band. Een groep uit Amsterdam, de Irvians, die maakte er iets anders van. Waar haalt Abraham de Mosterd? Nou ja, fijn, u hoort het vanzelf. Een compleet andere versie in een tekst die helemaal niet op de originele lijkt, maar wel heel leuk. Waarom?

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

John Lennon en Jealous Guy. Ja, hij draait van de LP hier. En die LP, er staat op dat hij quadrofonisch is. Ja, dat is zo'n geluidsexperiment wat uiteindelijk nooit echt wat geworden is. Ook al was de kwaliteit nog zo mooi. Stereo vanuit 4 kanalen in plaats van 2 kanalen. Terug naar 1965 met Petula Clark, Downtown.

Heerlijke muziek uit 1967. The Small Faces met Ichiku Park. Normaal gesproken rond het half uur in dit programma altijd de jingle van de week. Een jingle van een zeezender of een andere zender die ooit in de jaren 1960 tot 75 gedraaid heeft. Maar vanwege het overlijden van Johnny Kaagman dacht ik nee. Ik ga nu gewoon lekker twee platen van Earth and Fire draaien om die prachtige stem en die schitterende samenwerking tussen die goede zangeres en die band nog eens even voor het voetlicht te brengen. Ik draai twee nummers van ze en het begon bij Earth and Fire met eigenlijk een afdankertje van George Kooijmans, u weet hem, van The Golden Earring, die wel voor die band uit Den Haag, die in hun voorprogramma zou spelen, nog een leuk nummer had. Het heette Seasons. En dat was meteen een schot in de roos, want binnengekomen in de top 40 in januari 1970... werd het meteen een nummer 2 notering. Het begin van het succes van Earth and Fire en daarmee ook voor Johnny Kaagman.

De eerste plaat van Earth in Fire was in feite de eerste single die de top 40 bestormde. En in de periode tot en met 1974 zouden alle nummers die Earth in Fire op single uitbracht in de top 10 eindigen. Daarna werd het vlot minder. En dat heeft toch waarschijnlijk te maken gehad met het feit dat er niet meer een zender was die zich volledig toelegde op top 40 muziek. Ja, we hadden na het verdwijnen van de zeezenders Hilversum 3. Met op de vrijdagmorgen de muzikale fruitmand. Jawel, want dat was ook populaire muziek. Enfin, laat ik maar geen wonder gaan openrijden. Het duurde tot 1979 voor Earth and Fire weer een serieus hit had met het nummer Weekend. En daarvan kun je je ook nog afvragen of het succes mede te danken was aan dat beroemde blauwe pak van Journey. Maar Journey was veel meer dan het blauwe pak. Dat heeft ze ook later nog bewezen door haar activiteiten voor Nederlandse artiesten. Om te zorgen dat zij een eerlijke boterham konden verdienen. En niet zoals vaak in de jaren 60 en 70 gebeurde. Met een smerig werkcontract eigenlijk. Geen cent verdiend aan grote hits. Ik noem twee voorbeelden. Zen met het nummer Hair en George Baker met zijn selection. En Little Green Bag, waarvan ze zelfs nog voor de opname hebben moeten betalen. In plaats van dat ze dat hebben gekregen. De allereerste nummer 1 hit van Earth and Fire was een nummer dat de hitlijst in 1972 vlot beklom. Het stond er 14 weken in en inderdaad op nummer 1, Memories.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon & McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

Ja, zo gaat het helaas ook in de liefde. It's Over, dat was Roy Orbison. Altijd wel in de zomer een zomerplaatje draaien. Dus ook deze keer weer in the summertime. Dit is Mungo Jerry.

uit mijn oude platenbak. Lemon Pipers en Green Tambourine. Ik had hem op een verzamel-LP op het Kama Sutra label met de titel Remember. In 1963 was dit een hit voor Fats Domino. Red Sails in the Sunset.

Oh, zo herkenbare geluid van The Beach Boys met Do It Again. Nou, dat nog een keertje doen, dat laten we dan voor de volgende keer, want we zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren? Of heeft u een idee voor de september speciale uitzendingen? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Trouwens, voor de eerste week van september is er al een speciale uitzending gepland. Namelijk, u kunt het raden, over Earth and Fire. We gaan daar met een plaat van de Maastrichtse band The Walkers. Ze hadden in 1971 een grote hit met het nummer There's No More Corn on the Brussels. Graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: De Omroep Ede. En elke dinsdagavond tussen 7 en 8 laten we mooie jazz horen. Jazz die wij mooi vinden. En hopen dat u ook met plezier wilt luisteren en kunt luisteren. We gaan eerst beginnen met voor te stellen dat ik hier zit met Peter Hovenstad, die de cd's op de juiste plek zet, zodat ze goed te horen zijn. En ik heb iemand meegenomen die bedenkt wat het programma vanavond zal zijn. En dat is Wim Wicht. Hij is producent van diverse platen, zelfs sinds de 60er jaren. En hij heeft nu iets uitgezocht wat hij wil laten horen. Ik hoor graag wat het is, Wim. Vertel.
2: Ja, dat is in eerste plaats een Nederlandse opname uit 1983. En dat is eerst Suchet Citroen met een zeer bijzondere bezetting uit die tijd. Dusko Gojovic, trompet, Kees Small, trombone, Ferdinand Pover, altsax, Ruud Brink, tenorsax, Herman Schonewald, baritonsax, Kees Slinger, piano, John Clayton, bas, die toen in Nederland woonde, en Peter Ipma, drums. En het nummer heet Come With Me. Het is een ode aan Thelonious Monk.

0: Natusha Citroen in een fantastisch mooie bezetting. Wim, wat vond jij ervan?
1: Ja, ik vond dit een mooi stuk. En de plaat geeft eigenlijk aan dat ook nog op bas spelen hier Jacques Scholz en Kees Kranenburg. Maar op
2: dit nummer was duidelijk te horen dat het Peter Iepman, John Clayton was. Ik wilde hier nog één stuk van draaien, of kan dat niet?
3: Kan.
2: En dat heet Well, You Need It.
3: En welk nummer is dat van?
2: Vijfde nummer.
3: Vijfde. Oké. Komt hij niet? Ja. Ja.

0: Misschien hoorde u als luisteraar dat er een klein misverstandje ontstond zojuist. Wim had de plaat van Susha Citroen ook dus afgeluisterd en al een nieuwe plaat klaar had laten zetten. En intussen bedacht hij, ja, we kunnen ook nog wel een stuk meer van Susha Citroen laten horen, wat we zo meteen ook gaan doen. Maar wat hoorden we zojuist? Zojuist hoorden we de plaat van Chet Baker met Duke Jordan en Jesper Lundgaard, die opgenomen is in George Jazz Café en bijgevoegd bij het boek wat met groot succes hier in de buurt en vooral in Arnhem is verkocht. Het boek wat over George Inge, de eigenaar van George Jazz Café, ging. En binnenkort is het Record Store Day op 18 april. En dan zal deze opname samen met nog een extra nummer uitkomen op een prachtige vinyl CD in mooie blauwe kleur. En dan kan iedereen in Arnhem en omgeving en überhaupt overal in de wereld gaan kijken naar en die plaat gaan kopen waar die wil in de platenwinkels. Dus dat wilde ik even zeggen. En Wim, jij wilt nog wel iets toevoegen daarover.
1: Ja, het is geen vinyl CD, maar een vinyl LP.
0: Oh ja, sorry.
1: En, deze opname was dus nummer Solar van Miles Davis. Chet in great form hier. En Duke Jordan, de langjarige pianist van Charlie Parker. En Jesper Lundgaard, dus een van de leading bassisten uit Denemarken. En deze opname is de enige tournee geweest die ooit heeft plaatsgevonden. En dit was dus uit 83, 28 november. En de opname van Susha Citroen is ook gemaakt eerder, in 1983. En dan horen we nu het nummer Well You Need It.

0: Dat was Susha Citroen. En Wim, het is wel een interessant gegeven om Thelonious Monk, de pianist, daarvan composities te zingen, hè?
1: Ja, dus Susha is de enige die een volledig album met haar eigen teksten gemaakt heeft van Thelonious Monk muziek.
0: Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Ja, heel mooi. En wat heb je verder voor ons in petto?
1: Ja, we hebben nu het European Jazz Trio, zoals het ontstaan is vroeger. En dat is met Karel Boulet, Frans Jan van der Hoeven, Roy Dakkes. En dit is een opname uit 1990, die heet Barcelona's Flame. En die zou zijn opgenomen in het kader van de Olympische Spelen toen in Barcelona. En het eerste nummer heet Day Dreams.

0: Daydreams. Wim, waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Omdat het een prachtige opening is.
0: Ja.
1: En het is... waarom heb ik deze plaat gekozen? Omdat dit de laatste opname van het European Jazz Trio met Carlo Boulez is, die opgenomen is in 1990. Toen is Carlo Boulez daarna alleen verder gegaan. En deze plaat is tot nu toe alleen uitgebracht in Japan. En het volgende nummer heet Gypsy in My Soul.
0: En mag ik nog even vragen, waarom heet deze groep European Jazz Trio?
1: Deze naam was bedacht door Japanse producer Makoto Kimata. En die heeft mij gevraagd een jong Europees trio samen te stellen. En dat heb ik toen gekozen door deze muziek.
0: Oké, mooi. Dankjewel.

0: dat was een volgende het stuk van de plaat van European Jazz Trio. En Wim, wat gaan we nog meer horen hiervan?
1: Dit is Commissar da Novo. En ik weet niet wie de componisten zijn van deze nummers. Maar het klinkt in ieder geval heel mooi. Het is Frans Jan van Hoeven op bas en Roy Dakkers op drums.
0: Ja.
1: En Carlo Boulet piano.

0: Nou, dat was een mooie, dromerige opname van Barcelona's Flame van het European Jazz Trio. En Wim, wat heb je voor ons nu in petto? Wat heb je bedacht?
1: De groep Bachida, ook bekend in de 90er jaren. Een plaat die internationaal goed ontvangen is en nu nog altijd gedraaid wordt. En ik heb hier, ik weet alleen niet wanneer, welk jaar het is opgenomen.
0: 1984.
1: Van 1984. Want ik heb hier een exemplaar wat we toen gelezen zit hebben aan top 10 hits in New York. En die vooral verkochten voor de Latijns-Amerikaanse markt. En op Puerto Rico, dus Florida en in Californië. En het nummer heet Ponteo. En de componist is E. Lobo. Whoever dat is, dat weet ik niet. Maar het klinkt wel heel goed.

0: Dat was duidelijk José Koning, de zangeres van Bachida. En die ook mede Bachida heeft opgericht. En wat we ook hoorden is het laatste van Rob Franken. Wim, vertel me iets over Rob Franken.
1: Rob Franken was de vaste pianist van het programma Session met een eigen band. En hij was verder veel gevraagd in de studio's en was ook in die tijd de vaste pianist van Toets Tielemans. En deze opname is waarschijnlijk de allerlaatste die hij gemaakt heeft. En niemand kon het geloven dat hij plotseling overleden was op zeer jonge leeftijd. Maar helaas, het is zo. En we missen hem nog zeer. Het jazzarchief heeft een speciale actie gedaan om hem heen en ook een plaat uitgebracht. Maar laten we Rob Franken nooit vergeten. Want verder speelt op deze plaat Nippy Noya, onze bekende bongo en timbales speler. Bart Vermeij, die doet ook vocals. En dan Theo de Jong op basgitaar en Gerard Jeltes drums. En het volgende nummer is volgens mij het meest beluisterde op Spotify. En het heet Fra Quem Quiser.

0: Bachida was in de jaren 80 de band. Dat was een hele leuke band wat bijna iedereen wilde horen, hè, Wim?
1: Ja.
0: Het was heel populair.
1: Ja, het was Braziliaanse muziek. En is vooral de inspiratie van José Koning. Die als stewardess op de KLM zoveel mogelijk probeerde te vliegen tussen Amsterdam en Brazilië. En waar ze, als ze dan overbleef, dan hield ze zich alleen maar met de muziek daar bezig. En is daardoor, heeft heel veel goede contacten daar opgedaan. En aan haar hebben we te danken dat deze groep heeft bestaan.
0: En haar uitspraak in de taal was ook heel goed om dit zo te kunnen zingen. Hè?
1: Ja.
0: Nou, en dan gaan we nu door met nog één song.
1: Ja, de één song, die heb ik onlangs gehoord. Cor Bakker in het Podium Klassiek. Bedacht hij dat als iets bijzonders. Een nummer van Milton Nascimento. Maar het arrangement klonk een beetje net zo als het horen was op deze plaat. Het heet Vera Cruz.
0: Ja, heel mooi. En dan wil ik nog even zeggen dat we dan eindigen met nog een kleine verrassing. En ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik wil Peter bedanken voor met ons samen dit zo te knutselen, dat het een mooi programma is. En uiteraard Wim bedanken voor alle mooie keuzes die hij gemaakt heeft. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

Ja, mooie plaats, zeiden wij alweer. We hebben zo van genoten. Mensen, ik zei zojuist, we doen een kleine verrassing. Het is binnenkort Valentijnsdag. En ik kon het niet laten om toch te bespreken Chet Baker te doen met My Funny Valentine.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernández is de nieuwe